0: Ja, ritten in jouw wagen.
1: Goedemorgen.
0: Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Wij rangen straks uit de regio. Kan ik ook nog een keer groeien mee gaan? Kerabat ik in nam kategori na want de teman tayri kayogi ya tepana ring kategori na koi men nam tabaroku kati me tuan rona ya ni meuri FM 89.9 nara want kak pos na peti tini me awak ya na want de teman tayri kayu tepana ring yari tayri panam kategori na koi am korak ke ipun na koi nam amista kapu tu are na mga tauroi ni ante kin nami tabanu makuri ke de name is de chutu siri ipun tini me tuan na bangkai ni busmai daran terbon. Ya, nara nampan telefon dari suami mewah kita perlu wawa suami mewah kaya pun tim atau animawa ibu kim.